neena jonde jodimi de kon jonde kural kon jonde barka oyete kaw hadron moddo bi moddo mawdo ganduda horbe ne tuudi ganduda horbe en leydi chanel ganduda horbe e der leydi jolof komin ali bamba be jogi o daade hodule mina ma hodna do bobol bakar jan no wonno hoddo yewtere kala ko neɗɗo waɗani ma ɗo gonɗaɗo bonnani de son